Zij dus geen avond schoon daar neer. Ja, dat gaat goed op Radio 1. 1, 2, 3. Dus je moet ons zo lang even.